wil ek vir jou sê, bety woorde is bedoel om gehoor te word, voor ons hulle hier mis. You get me? Yo, ek sien my element, kom ek wys jy goed, just how to get it man. As van die tal af nog een mixtape, go and tell your friends. How many ouwens uit die junior bro, many men. Ouwens